dat weet ik nog, als Antje me maar kwam. Ze had die onderbuks van een groot vader aan. Dat weet ik nog. Dat weet ik nog. Oh, hinne was de Schmidtboss in ons dorp.

0: En jeder weet je wat over dit en dat.
1: Ik mag Rapsfeld zo schön gehe, Zwolgen op de Dee, Kiewit op de Wisch, te middag schön Fisch.